is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

gentiment. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op een manier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
1: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de match die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivels speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

0: En we zijn terug van de partij hier bij Melinda FM. Goedemorgen trouwens. Clarence Clemons samen nog met Jackson Brown en You're a Friend of Mine. Dat was onze inkomer in De Vroege Vogels.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Took and Play That Game met Bobby Brown. We hebben toch al iets om in je agenda te schrijven, want in Gistel is er op vrijdag 4 september de Urban Trail Run. Dan organiseert Gistel het voor de tweede keer in samenwerking met Thinkpink en Atlas Atheneum. Heb je kinderen? Breng ze gerust mee tijdens het evenement. Is het trouwens kinderopvang voorzien van 16:30 tot 20:30. En de start is voorzien vanaf 17 uur. Ik kan je nu al inschrijven daarvoor.

0: Vastgoedwijk Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Verliefd op Chris Lomme met de Kreuners. Deze zomer wordt VRT samen met Ketnet jouw gids voor een unieke ontdekkingstocht in Bredene. Deze interactieve zoektocht, Zee in Zicht, is geïnspireerd op de gelijknamige Ketnet-reeks met Nona Tjolle, Wim Obroek en marinebiologe Karen Rappé van de VLIZ. Het is allemaal op verschillende locaties in Bredene en het loopt vanaf vandaag tot en met 31 augustus. Het is geschikt voor kinderen, gezinnen en nieuwe schierige ontdekkers. Deelnemen, dat is eigenlijk heel eenvoudig hoor. Je haalt het deelnameformulier af aan de balie van de Staffersluis en je gaat gewoonweg op avontuur. En na de speurtocht wordt er ook nog een leuk geschenkje. Meer informatie toerisme@bredene.be.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Straks krijg je nog de nieuwe hit van Wim Lijst met zijn Viens danser. Heb ik ook nog Patricia Payne voor je mee. Maar laten we nog eens terugkeren naar die grote hit van Roxy Music. Uit het begin van de jaren 80. More Than This. Kom erbij. Hey, goedemorgen. Dit is Melinda FM, de Vroege Vogels met Mike.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, hoort speler Brandon Mechelen.
2: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurt die eerste wedstrijd. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten hebben gepakt. Want ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
1: Een gemiste kans, dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS zijn afgezakt.
3: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op je honger zitten natuurlijk. Hè.
4: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
5: Ik vond het leuk dat ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
6: Wij verwachten meer van de Rode Duivels. Wij verwachten altijd meer. 1-1, we kunnen mee leven en we gaan door.
1: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran standhoudt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

California Love. Zaterdag 27 juni trekt dan eigenlijk een sfeervolle mini-parade door Roosduinkerken. De beroemde garnaalvissers te paard die stappen dan samen met de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Roosduinkerken richting Roosduinkerkenbad. Dat is een unieke traditie met prachtige muziek en maritiem erfgoed voor jong en oud. Schrijf maar je agenda, afspraak. Zaterdag 27 juni vanaf 17:15 en dit dan aan het erfgoedhuis Bachtende Kuppen in Roosduinkerken.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Despre sommen Sabrina Carpenter heb je zin in een unieke sportieve uitdaging in het hart van Brugge? Schrijf dan in je agenda op zaterdag 27 juni. Maken we afspraak in de historische Brugse rij tijdens Urban Swim Brugge 2026. Er is een keuze tussen 900, 1500 of 2100 meter en zwem langs de mooiste plekjes van de binnenstad. De start die wordt gegeven aan de Vismarkt met een gezellige finish en after event op het Sasplein. Inschrijven kan je doen voor slechts 10 euro en meer informatie krijg je via Lange Rij Zwemmers.

The Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby. Wat heb ik er nog mee voor vandaag? Full Forces komt eraan. Chic uit de jaren 90 en deze nog van Isabel Amo.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
5: Welkom in Café de Kroon, op de markt in Gistel.
4: Stap binnen en ervaar het zelf.
5: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
4: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
6: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alice, I want you just for me. Zondag 28 juni wordt Brugge opnieuw het decor en dit dan voor prachtige klassieke voertuigen tijdens de West-Brugges Classic Tour 6. Vanaf 10 uur 's morgens tot 18 uur kunnen jong en oud gaan genieten van een unieke rondrit met indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt plaats aan de Smedenpoort in Brugge. Het is een gezellige dag vol nostalgie, glimmend chroom en ook nog tijdloze automobielen voor het hele gezin.

Chic Mystic met de formatie Chic. Zo, mijn uurtjes zitten er al terug op voor vandaag. Geniet van de rest van de crew hier bij Melinda FM. En ik ben er morgen vroeg om 6 uur. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Onze duivels speelden gelijk op het WK voetbal, bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
2: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels, verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft zat er veel meer vuur in, een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
1: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
3: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
4: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
5: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
6: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
1: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïnse president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
7: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

De Grandmaster, samen met de Furious 5 en The Message. Wel, de boodschap is heel eenvoudig bij Malinda FM. Classics, hits, informatie, het weerbericht en nog zoveel meer. Ook in de muziekdoos tot 10 uur. Go!

snelle, een Beatle en een Stone, ja, ze waren niet altijd de beste vriendjes, die twee natuurlijk. Maar kijk eens aan, nu gaat Paul McCartney zelfs meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, die binnenkort op de markt komt. Dit is Belle Perez.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Op zondag 21 juni aanstaande is het opnieuw Keikop Braderie in het centrum van Poperingen. Van 14 tot 18 uur wordt de stad een gezellige ontmoetingsplek voor wie houdt van kuieren, animatie en de eerste zomerse koopjes. De Keikop Braderie is het ideale moment om de zomer goed in te zetten.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovie, Faithful Friend.

En dan even naar het weerbericht voor vandaag, voor ons bezorgd door meteowart.be. Het wordt zonnig met hoge sluierwolken. De temperaturen stijgen op sommige plaatsen naar zomerse waarden van 25 à 26 graden, eventueel nog wat meer. Maar tegen de avond is een plaatselijke regen- of onweersbui helemaal niet uitgesloten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Teddy Swims and the Bad Dreams. Om 9 uur, de regionaal nieuws. Dat ben je ondertussen al gewoon hier bij Melinda. Dit is nog George Ezra.
1: Oh.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht. De Brugse rechtbank heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Op het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
0: Melinda FM, weerbericht.
2: Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door

Debbie Howie, beter bekend als Blondie, en Island of the Lost Souls, het eiland der verloren zielen. Zet je jasje goed, zet je een tasje goed, wel, dan zijn we klaar voor nog een uurtje muziek.

0: Soul Sister. En ze hebben ook zowat Leijers Michiels en Soul Sister genoemd. Maar ja, het komt op hetzelfde neer hoor, Jan Leijers en Paul Michiels. Wel, wel, wel. Erik Vlaanders en Onvoorwaardelijk.
1: Ik ben een positivo, ja, de zon zit in mijn bloed. Ga al dansend door het leven, steek graag pluimen op een hoed.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

En dan het WK voetbal. Er is nog één wedstrijd vanavond, Belgische tijd om 9 uur. Dat is Frankrijk tegen Senegal. En volgende nacht ook nog twee wedstrijden. Irak tegen Noorwegen en Argentinië tegen Algerije.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Meer aandacht voor die zomerse muziek. Ja, ook hier op de werkvloer. Straks met Inner Circle, met Richard Marx. En nu met Steve Allen uit 1985. En A Letter From My Heart. En de verhalen die we horen straks, die komen van de ondernemers en van de handelszaken uit West-Vlaanderen. Dit is de werkvloer tot 12 uur. Een hele fijne dinsdagmorgen.

Deeply, deeply. En Right Said Fred, dat zijn die heren van I'm Too Sexy For My Love. Wat enkele weken geleden nog niet zo uitgesproken was, is nu ondertussen wel duidelijk. We zitten in de WK-flow, hè. Op het werk is er een pronostiek. Grote schermen in de grote steden. Vergeet de classics vandaag niet. Het zorgt voor wat afwisseling op een stressidee. Hier zijn Steven Lamberts en Daniel Menteo, de vrienden voor één nacht.

De werkvloer op dinsdag voormiddag en straks over een uurtje dan zitten we in de koffiecorner. Vorig jaar verloren bijna 9000 ouders hun schooltoeslag omdat hun kind meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig was in de klas. Het aantal terugvorderingen blijft wel stijgen, vooral in het secundair onderwijs en daar gaan we straks in de koffiecorner over doorpraten, over een uurtje. Na 77 jaar verandert Friesland Campina de naam van CCML naar Chocomel. De verpakking die krijgt een nieuwe look, maar de smaak blijft wel hetzelfde hoor.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

Elton John op dinsdagochtend 16 juni. Het is vandaag Bloomsday, de dag waarop schrijver James Joyce en zijn beroemde roman Ulysses centraal staan. Nee, zegt het u niks? Ah wel, dan gaan we door naar pagina 5, ons verhaal op de werkvloer uit Oudenburg. Chris en Annabel die begonnen 10 jaar geleden hun avontuur daar in Oudenburg. Terwijl Annabel nog een winkel had in Gistel, begonnen ze toch met de kiosk, de krantenwinkel in de Ettelgemse straat. Begin dit jaar lieten ze weten om daar te stoppen en nog voor de zomer te kunnen starten met een frituur in Torhout. Iets helemaal anders. Ze kiezen ervoor om dat hoofdstuk af te sluiten en samen dus aan een nieuw verhaal te gaan schrijven. En vanaf 1 juli wordt die krantenwinkel overgenomen door de schoonzoon Kenji en kan dus begonnen worden met dat nieuwe verhaal op de werkvloer, het verhaal van de frituur.

Je zou de jongens misschien beter kunnen kennen van het liedje Alalalalang, de amazing hit van Inner Circle. Ja, elk jaar in de zomer en soms meerdere keren wisten ze wel naar buiten te komen met een mooie zomerhit. Vandaag dinsdag, de 16e juni, viert de wereld Bloomsday. Dat is de dag waarop schrijver James Joyce en zijn beroemde roman Ulysses centraal staan. En ook Oostende doet mee. Blikvanger van de festiviteiten is een expositie Bloem in Oostende. Die is vorige week geopend in de nieuwe Gaanderijen. Daar brengen 26 schrijvers en fotograaf Jeff van Einde Oostende tot leven in woord en beeld. Precies 100 jaar geleden nadat Joyce in Oostende verbleef en daar ook die beroemde roman schreef, Ulysses. Kijk, voilà, het is nieuws van bij ons. En toch zo'n beetje onbekend. Het nieuws van bij ons, dat krijg je straks van Jeroen. Het nieuws van deze dinsdag 16 juni. En tot die tijd nog heel wat classics op de werkvloer. Zoals deze Richard Marx. Angelina. MUZIEK

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

2 weken geleden was onze airplay van de week. En dus geloven we wel in de hitkansen van deze nieuwe single Lisa Lewis. Zometeen het nieuws uit West-Vlaanderen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam. In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht. Een telecombedrijf uit Oostkamp heeft een contract binnengehaald om het communicatienetwerk op en langs het spoor te moderniseren. Het bedrijf rust 150 oude 2G-zendmasten uit met 5G-apparatuur, waardoor communicatie sneller en betrouwbaarder wordt en ook videobeelden kunnen worden doorgestuurd. Dat moet de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer verbeteren. De Brugse rechtbank heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. Op het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

nummer werd uitgegeven op 19 september 1983, Let the Music Play. En door heel wat bekende mensen nog altijd beschouwd als een stevig nummer. Shannon, meteen na het nieuws van 11 uur, dankjewel Jeroen om ons bij te praten. Dinsdag voormiddag, welkom op de werkvloer.

toe wel een grijze wolk voor. En dat zorgt ervoor dat we maar aan 22 graden komen vandaag. Maar toch een dikke 8 voor deze dinsdag 16 juni. Leerlingen gaan meer spijbelen dan vorige jaren. Ouders die verliezen daardoor hun schooltoelagen. We zijn onderweg naar de koffiecorner, want dat is het onderwerp waar we het gaan over hebben.

Het is aangenamer, het is vrolijk, het is zomerse muziek op de radio. Het is Melinda FM wat aanstaat in de wagen, thuis, op de werkvloer, in heel West-Vlaanderen. Het was de eerste grote hit van Amy MacDonald, vele jaren geleden. Leerlingen die gaan dus meer spijbelen dan de vorige jaren en daardoor verliezen de ouders ook de schooltoelage. Onze jongens en meisjes, onze kinderen, die zijn ondertussen aan de examenperiode begonnen. En ik hoop, ja echt waar, ik hoop dat alles een beetje vlot en succesvol mag verlopen. Want mama's en papa's die nemen ook meer en meer vrij in de namiddag om de kinderen te steunen in deze examenperiode. Ja, het zijn de laatste, hè, want over 2 weken dan begint de grote vakantie. Vorige jaren verloren bijna 9000 ouders hun schooltoeslag omdat de kinderen meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig waren in de klas. En dat aantal terugvorderingen dat blijft stijgen. Vooral is dat opmerkelijk in het secundair onderwijs. En dan kan je de vraag stellen, waarom spijbelen onze kinderen? Waarom doen ze dat? Wel, de oorzaak en het antwoord is een beetje complex. Het varieert van simpelweg liever op café zitten tot moeilijke thuissituaties. De scholen worden op de vingers daarvoor getikt en ja, die zullen de komende jaren, maanden toch wel een tandje moeten bijsteken om sneller in te grijpen en om beter te gaan communiceren met de betrokken ouders. En als de kinderen veelvuldig afwezig zijn, dan moet er contact gezocht worden met de ouders en dan moet daar kunnen over gepraat worden om die scheve situatie weer helemaal recht te trekken. Maar het is opvallend, 9000 ouders die de schooltoeslag verliezen omdat de kinderen meer spijbelen dan de vorige jaren.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Straks nog meer classics op de werkvloer op deze dinsdagvoormiddag. Met onder meer Madonna, La Isla Bonita en Steps en de Frank Boeiengroep. Dat was Cliff Richard. Zo wordt het bijna 11:30, zie ik. Fijn dat je weer luistert naar Melinda FM. Ik heb nog één mooi verhaal op het einde van de koffiepauze. Un bel histoire.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Johan Veugelers zit in Rome. Wij zitten met onze gedachten op het Epernetplein in Middelkerken. Want daar zijn 14 en 15 juli de opnames van Tien om te zien. En dit jaar heel bijzonder. K3, Milk Inc, Niels de Stadsbader en Belle Perez die gaan die dagen een mini-concert geven. De opnames bijwonen is natuurlijk volledig gratis. Maar je weet dat Tien om te zien nu dit jaar weer verhuist van Westende naar Middelkerken. En op 14 en 15 juli zijn er weer

Ah, nog een heerlijke klassiek net voor de lunchradio. Ron de Wit gaat zometeen nog meer in op de feiten van deze 16e juni in de geschiedenis. Ja, wat maakt deze dinsdag eigenlijk zo bijzonder? Wij hadden het deze morgen in de koffiecorner over die schooltoeslag. Bijna 9000 ouders verliezen die toeslag omdat de kinderen meer en meer gaan spijbelen en ongewettigd afwezig zijn in de klas. En die terugvorderingen die blijven maar stijgen, vooral in het secundair onderwijs. Vanavond om 17:30 dan worden de World Teams van de Belgium Balwaze Tour voorgesteld in het schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. Ze kunnen dus gezegend aan die Tour door België gaan beginnen. Donderdag rijden ze door West-Vlaanderen. Zometeen

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten, terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen weten we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
2: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, de leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
1: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze rode duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontich gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De mosterd gingen ze natuurlijk halen bij een oude hit van Billy Joel uit de jaren 80. Westlife was dat ook een leuke versie toch wel van deze Uptown Girl. Te beluisteren op deze dinsdagmiddag, net na het nieuws en net na Dirk Smeets.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: 16 juni vandaag, het is vandaag internationale dag waarop de dag van het kind en de dag van de Afrikaanse kinderen wordt gevierd. Dus als je vandaag eens lekker het kind wil uithangen, ga gerust je gang.

Maar zelf kon hij ook niet zo goed kiezen tussen Black or White. Michael Jackson was dat. Nu Spandau Ballet. De Brits New Romantic popgroep die in de jaren 80 een dozijn hits weet te scoren met commerciële uitschieters zoals daar waren True Only When You're Leave, True The Barricades en natuurlijk ook niet te vergeten deze meezinger hier, Gold.

0: Wek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Allee, vooruit, we nemen hem op zijn woord. Deze Davy Gillis, elke dag wordt mooier, was dat. Nu Jay and the Americans. De Amerikaanse popgroep die eind de jaren 50 in Amerika ontdekt werd door het beroemde schrijvers- en producersduo Leiber en Stoller. De daaropvolgende samenwerking is gedurende de jaren 60 nationaal en internationaal behoorlijk vruchtbaar als de groep de nodige hitsingles scoort, waaronder met de platen Cara Mia en deze Come a Little Bit Closer.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog. In a little...

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 16 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in 1831. Het eerste nummer van het Belgisch Staatsblad rolt dan van de persen. 1903, Henry Ford richt de Ford Motor Company op in Detroit in de Verenigde Staten. Terug 1903, apotheker Caleb Bradham brouwt zijn eerste flesje Pepsi-Cola. 1948, de Franse overheid richt de luchtvaartmaatschappij Air France op. Tot op heden nog steeds een van de meest populaire luchtvaartmaatschappijen. 1978, de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972, gaat in première in Amerika. 2007, dan is er het laatste concert in de Ahoy in Rotterdam van de Nederlandse popgroep BZN. 2011, schepen in wateren bij Benin in West-Afrika moeten waakzaam zijn voor piraten, zo waarschuwt het Internationaal Maritiem Bureau. 2023, een groot deel van het westen van Frankrijk wordt getroffen door een aardbeving met kracht van 5,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt circa 30 kilometer ten oosten van La Rochelle. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 16 juni.

0: Een man of andere relatie komt er dus niet aan te pas. She's a self-made woman. Judith was dat.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Survivor brengt deze Burning Heart in 1985 uit als onderdeel van de soundtrack van de film Rocky IV. Het nummer wordt een hit en bereikt de tweede positie in de Belgische hitparade. Hier op deze dinsdag nog te beluisteren tot aan de RP van deze week bij Melinda FM.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner- en jazzgenre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Hier 24 uur op 24, de grootste hits aller tijden dus. Op muzikaal vlak hoef je niets te missen bij Melinda FM. Missing was dat van Everything But The Girl op deze 16 juni. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Vicky Brown. De Britse zangeres overleed in 1991, werd 50 jaar. En vandaag op deze dag overleed vorig jaar in 2025 Theo Koosmans. De Nederlandse drummer van deze Pussycat werd 76 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Haal dus nog Pussycat en Mississippi. Straks in deel 2 van Club de Wit gaan we nog eens kijken welke wedstrijden er worden gevoetbald vandaag op het wereldkampioenschap voetbal. We hebben de bekende jarigen uit de muziekwereld. We hebben nog een heel klein beetje regionale informatie. En we hebben een pak aan goede platen, dus tot straks allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de zeven belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
2: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
1: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Het definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon, maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Nog maar eens het zoveelste bewijs dat die tijd verschrikkelijk rap gaat. Want het is ook alweer 17 jaar geleden toen deze plaat hier vertoefde in onze top 30. Uit de LP It's Not Me, It's You was dat Miss Lily Allen. Net na het nieuws van 1 uur en de 4 natuurlijk.
1: Elk moment...

Het familiebedrijfje The Cars waren dat en Dreams misschien wel dromen om die wereldcup te mogen in de lucht steken. Ik denk dat veel ploegen dat wel doen, hè? Niet waar, daar op het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en ook in Mexico. Vannacht waren er al twee wedstrijden. Saudi-Arabië nam het op tegen Uruguay en Iran deed dat tegen Nieuw-Zeeland. Vanavond om 21 uur is er nog één wedstrijd. Een hele interessante wedstrijd is dat tussen Frankrijk en Senegal.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: De band uit Gent Bazaar en Nacht in Amsterdam. In 1979 wordt Earth, Wind & Fire voor de derde keer op rij verkozen tot Amerika's beste R&B en soul band. In datzelfde jaar verschijnt September als enige nieuwe nummer op een Best Of LP. De groep borduurde succesvol voort op het funkfundament zoals dat eerder werd weggelegd door George Clinton en Mr. James Brown.
1: Club de Wit, Radio Club.

0: heerlijke stem van Olivia Dean was dat. En so easy to fall in love op deze 16 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Knash, de Amerikaanse zanger, producer en DJ, wordt er vandaag 33. John Newman, de Britse zanger, 36. En Tupac Shakur, overleed in 1996. Deze Amerikaanse rapper zou vandaag 55 geworden zijn. Ian Mosley, de Britse drummer bij Marillion, wordt er 73. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Canadese sing- en songwriter Gino Vanelli. Hij wordt er vandaag 54.

0: Vandaag 74 jaar deze Gino Vanelli. Wordt in Canada geboren als kind van Italiaanse ouders. In de jaren 60 zit hij met zijn broers in een bandje, maar dat geeft niet veel succes. In 1970 begint hij als solozanger en nadat hij met veel moeite een platencontract heeft bemachtigd, kan hij zijn carrière uiteindelijk dan toch beginnen. Hits had hij te pakken met onder meer It Hurts to Be in Love. En ook met dit, het door ons gedraaide Wild Horses.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: Met nu Paradiso. Lekker zomer op de radio, dankzij Bailando.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

De Foundations waren dat nog eens van Kate Nash. Morgen begint het Maatjesfestival in Oostende op de Visserskaai. En dat vanaf morgen dus woensdag 17 juni tot en met zondag 21 juni. En dat telkens vanaf 11 uur. En trouwens, morgen zijn wij er van Melinda, te gast met onze Tour Caravan. Dus niet vergeten, morgen Melinda FM op het Maatjesfestival van Oostende op de Visserskaai. Dat is ook meteen de reden dat er morgen geen Club de Wit te beluisteren is, hier via deze gouden golflengte. See you.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: alle hoekjes, aan alle kantjes, zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, wat ik moet, moet, moet.
0: Straks

0: in stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul, haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

was dat. Morgen zitten we dus met onze tourcaravan van Melinda FM op het Maatjesfestival in Oostende. Dus morgen is er geen Club de Wit. Wat mij betreft, het zal tot overmorgen zijn, donderdag. Deze Club de Wit sluiten we af met Heaven 17. Dit is nog Temptation.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Een Kamerlid is veroordeeld voor haar rol in een golfkar-incident in Knokke-Heist 3 jaar geleden. Ze droeg geen gordel, had te veel passagiers aan boord, was niet verzekerd en weigerde een ademtest af te leggen. Voor dat laatste krijgt ze een boete van €400 en verliest ze haar rijbewijs voor 15 dagen. De andere feiten die zijn intussen verjaard. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een 7-tal leerlingen die zijn ook besmet met streptokokken. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. Een telecombedrijf uit Oostkamp heeft een contract binnengehaald om het communicatienetwerk op en langs het spoor te moderniseren. Het bedrijf rust 150 oude 2G-zendmasten uit met 5G-apparatuur, waardoor communicatie sneller en betrouwbaarder wordt en ook videobeelden kunnen worden doorgestuurd. Dat moet de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer verbeteren. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam. In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en €50.000 zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Diamanten, dat moet je koesteren als je eigen vrouw. Fox the Fox and Precious Little Diamond. Het is dinsdagmiddag, het is net 2 uur geworden. Merci aan Ron de Wit voor de Club de Wit daarnet tussen 12 en 2. En tot aan 3 uur, tot aan de komst van Luc de Lee, zit ik zoals elke werkdag in je radio. Mag ik u van harte welkom heten.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans. Every time.

0: Dan mag het vanavond niet te warm worden, hè. I Wanna Sex You Up van Color Me Bad. En morgen is het zover. Morgen start het Maatjesfestival tot aanstaande zondag. Je kan als eerste proeven van de eerste gloednieuwe Hollandse maatjes. Vers, zacht en pure natuur. En dat tijdens het Maatjesfestival in Oostende. En wij van Melinda FM maken er live radio morgen tussen 10 en 4.
1: Zomer! Matinee.

0: are bursting at the seams.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Het is een plaatje van vorig jaar van DJ-duo uit Nederland. Lucas en Steve met de stem van Jordan Shaw. Heart First. We gaan richting 2:30 deze dinsdagmiddag. Je luistert Melinda FM en dat vinden we altijd fijn natuurlijk. U krijgt zo meteen van mij een zomerse muziekplaat met de cocktailplaat. Maar eerst Rheingold, Draak langs Dimensionen.
1: I'll stop

0: One Hit Wonder uit Duitsland, Rheingold en Draaklangsdimensionen.
1: De cocktailplaat. Melinda
0: FM. Laten we even wegdromen naar een zuiders wit strand. In de linkerhand een bounty en in de rechterhand een cocktail.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

0: Mijn eigen leven.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1985. Toen scoorde het Amerikaanse duo Sly Fox een wereldhit met Let's Go All The Way. De funky track haalde in de VS de top 10 en werd zelfs een nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in Europa schopte de single het tot de top 10. Deze plaat is ook een echte one-hit wonder, want ondanks dat de band later uit elkaar viel en er geen tweede grote hit volgde, is dit nog steeds op feestjes en retrozenders een topper.
1: Het muzikale hitdossier.

You Spin Me Round and Round Like a Record Baby, dat was hun grootste hitsingle. En dit was de opvolger in der tijd. Minder bekend misschien, Dead or Alive, Lover Come Back to Me. En daarvoor zat nog de recentste van Two Fabiola en Niels van Zandt met Everywhere I Go. En zit erop alweer deze zomermatinee tussen 2 en 3. Zometeen is er Luc de Lee en neemt je weer mee tot aan 4 uur in de rotonde met heel veel informatie en natuurlijk ook de beste muziek. Morgen dan zijn we er niet, want dan staan we live in Oostende tijdens het Maatjes Festival. Tussen 10 en 4 maken we daar live radio. Dus morgen geen zomermatinee. Tot donderdag dan maar. Ja, zeker. Of kom iets af. Morgen, ja. Dus

Als jullie gisteren de eerste match van onze Rode Duivels gevolgd hebben op de tv, dan moeten jullie toch wel een klein beetje teleurgesteld zijn. In ieder geval wij niet, want wij hebben weer de muziek van Melinda FM. Dit was Chris Ria en Let's Dance. Trouwens, welkom bij de Rotonde op dinsdag.

zo ingetogen en zo horen we ze ook graag. Mariah Carey en My All. Na een stille periode is Isabel A. weer naar buiten gekomen met een nieuwe single. Smeek maar niet om mij, want zo heet die, is er eentje recht uit het hart van de zangeres. Alles wat zo lang bleef opgekropt komt nu naar buiten in dit lied. Een keuze die Isabel zelf heeft gemaakt om zichzelf weer te bevrijden en te proberen haar vroegere relatiebreuk met Davy te verwerken, want die bleef toch nog een tijdje nazinderen. De fans zijn alvast heel enthousiast over het resultaat en de herkenbaarheid. En dit is muziek van Luc Steenel. Maandag.

Niemand verdient eenzaamheid. Een goede boodschap van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond van 18 tot 22 uur gratis hun deuren. Ontdek expo's, stap aan boord van historische schepen, volg een gidsbeurt of laat je verrassen door unieke avondactiviteiten. Elke week staat een ander museum centraal. De toegang is volledig gratis en er is geen reservatie nodig. Gewoon even langskomen en genieten. Bekijk het volledige programma via www.oostende.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ze moeten toch al zo'n 70-tal jaren op de planken staan. De Rolling Stones en Emotional Rescue. Nu de zelfrijdende Tesla nog volop de weg moet zoeken op Belgische wegen, is in China alweer een stapje verder gegaan. De wagen moet steeds vergezeld zijn van een alerte bestuurder die kan ingrijpen indien nodig. Maar nu wordt dit in China al omzeild door een hoofdje voor de camera te plaatsen, zodat de wagen een gezicht herkent, maar in feite zit er daar niemand. De persoon die moet meevolgen zit ernaast even wat te checken op zijn gsm of op zijn laptop. Toch naar mijn mening onverantwoord. En Tony Christie, die is even de weg kwijt.

Ik weet niet tot wie deze woorden gericht zijn, maar ze kunnen wel tellen. De Nobelprijs van Clouseau. En we gaan nog even sportief doen. Het Belgisch kampioenschap Beachvolley keert terug naar Nieuwpoort. Van 6 tot en met 16 augustus vormt het evenementenstrand van Nieuwpoort opnieuw het decor voor het Belgisch kampioenschap Beachvolley. Tijdens deze 10 dagen brengt de Belgium Beach Tour een gevarieerd programma met recreatieve toernooien en nationale jeugd- en seniorenkampioenschappen. Allemaal te volgen van op de eerste rij. Na het succes van vorig jaar, toen nog meer dan 70.000 bezoekers afzakten naar Nieuwpoort, belooft het ook deze editie weer een hoogtepunt te worden. Op 16 augustus bereiken de wedstrijden hun apotheose met de strijd om de Belgische titel. De toegang tot dit evenement en de zittribune is volledig gratis. Meer info, Road to Masters.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit 1980 het unieke en herkenbare geluid van U2 en I Will Follow. Vanaf 1 juli worden op pakjes die besteld worden buiten de Europese Unie een extra tax opgelegd. Wat vroeger van China, Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk kwam, werd onder de €150 niks aangerekend. Vanaf 1 juli worden deze met €3 extra belast en vanaf 1 november komt daar nog eens €2 bij. Dit wil Europa doorvoeren om de concurrentie wat eerlijker te maken met onze Europese landen. En wij hebben goed nieuws, want Gunter Neefs doet het langs om beter. Hier nog met Wervelwind.

De Amerikaanse actrice Anna Kendrick. We kennen ze vooral van de Broadway musical High Society, waar ze een grote award mee won. Als zangeres heeft ze niet veel naar buiten gekomen, maar dit was er wel eentje recht in de roos. Dit was Cups en dit is One Republic.

Back to the 70s met Sailor en Glass of Champagne. En meteen moeten we ook melden dat we er morgen even niet zijn met de rotonde, want dan zit Melinda FM live op het Maatjesfestival in Oostende. Maar wij zijn graag donderdag terug met alweer een nieuwe rotonde. Vandaag gaan we eruit met Rasmus en In the Shadows. Graag tot donderdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een Kamerlid is veroordeeld voor haar rol in een golfkar-incident in Knokke-Heist 3 jaar geleden. Ze droeg geen gordel, had te veel passagiers aan boord, was niet verzekerd en weigerde een ademtest af te leggen. Voor dat laatste krijgt ze een boete van €400 en verliest ze haar rijbewijs voor 15 dagen. De andere feiten die zijn intussen verjaard. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen

0: vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. De Brugse rechtbank heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de 2 andere moorden die volgen later. In Blankenbergen verdwijnen vanaf volgend jaar 5 beachbars om meer ruimte en rust op het strand te creëren. De concessieprijzen die stijgen fors, waardoor uitbaters tussen 25.000 en 50.000 euro zullen moeten betalen. Het stadsbestuur noemt de beslissing doordacht.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immoyo, Immoyo, Immoyo.
1: Melinda FM, 45 Jan Snel.

0: That it.
1: Luc de Lee zag er vandaag ineens veel zomerser uit ten opzichte van gisteren dan toch. Vanity Sex met Nasty Girl. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is alweer de spits tot 5 uur. Straks geven we ook even de ideale opstelling weer voor de Rode Duivels voor hun volgende wedstrijd. We gaan Rudy Garcia een beetje helpen. Het zal nodig zijn.

Robbie Williams met Strong, ideale opstelling voor de Rode Duivels voor hun volgende wedstrijd. 4-3 in het doel, Thibaut Courtois, verdediging Thomas Munière, Nathan Ngoy, Arthur Theatre, Maxim de Kuiper, middenveld Amadou Onana, Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne. En in de aanval Jeremy Doku, Romelu Lukaku en Leandro Trossard. En als u nu denkt dat wij iets kennen van voetbal, nee hoor, we hebben het gevraagd aan

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Het is ondertussen nummer van 2 jaar geleden alweer, 2024. Kygo en Imagine Dragons met Stars Will Align. Ken je deze nog? Dat is ook alweer van een tijdje geleden. Irene Cara, Fame.

Het was de eerste grote hit voor die van Love You Owe Me. Het ging over One Dolala. Belgisch werk nu, Philip Robrecht. Fatsoen, zo heet deze. We hebben wat internetproblemen, maar lossen dat zo dadelijk wel op.

You're welcome, Chaperone met The Giver. Wij zoeken normaal het weer voor de komende dagen. En ook een goed nieuwsbericht. Ik weet niet of dat vandaag gaat lukken. Ik krijg hier een afbeelding van een dinosaurus. Druk op de spatiebalk om te spelen. Daar

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

computer heeft geen goesting. We hebben dan maar even onze gsm erbij genomen die blijkbaar het nog wel doet vandaag. Temperaturen tot 20 graden. Meestal bewolkt, vanaf morgen wordt het mooier, krijgen we de zon te zien. 23 graden, donderdag 24, vrijdag. Dat wordt een dag voor te bakken en te braden. Maximum temperaturen tot 29 graden. En ook de dagen daarna ziet het er vrij goed uit met draagbare temperaturen, zeg maar, tussen de 24 en de 26 graden. Roland Beelen, Dansvloer Dilemma.

Deze zomer ga je ze zeker wel eens tegen het lijf lopen als jij een van die regelmatige bezoekers bent van een festivaletje. Her en der Laura Tesoro met Shining. Goed nieuws, ja zeker. De NMBS wil het treinaanbod de komende 3 jaar met 3% uitbreiden. Dat blijkt uit het nieuwe vervoersplan voor de periode 2026-2029. Dat werd goedgekeurd door de ministerraad. Reizigers mogen zich onder meer verwachten aan extra treinverbindingen tussen steden, een uitgebreider voorstedelijk aanbod en meer vroege treinen naar Brussels Airport. De uitbreiding past binnen de doelstelling van het openbaar dienstcontract 2030.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
2: Loos alarm in Diepenbeek. Er is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zullen zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerssignaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
3: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen zijn.
1: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch, dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag.

0: van president Trump, dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf ook bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

De komende dagen zal je beslist wel de nieuwe grote hit in wording horen hier bij Melinda FM van Hugel & Topic. Het was I Adore You. 6:03 dinsdagmiddag. Dit is Melinda FM met muziek uit 1984 van de Boss himself.

0: deze week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En dat kreeg je van de Sweet Sensation. Nu naar Nederland met Jeroen van der Boom.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Always Shines on TV en Take on You waren absolute klappers voor deze formatie uit Zweden. Het was Aha met You Are the One.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Kriekels.
2: Loos alarm in Diepenbeek. Er is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zullen zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
3: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
1: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu nog een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank- of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headaches. Melinda FM. Don't get tough.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
1: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
0: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard en dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
2: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
0: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaak-sigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen

0: producten vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.